0: drum, drum. Bel mij in het wordt geregeld. Ik heb mijn steppers ready voor die sprong. Pow, passen never in die vierkant. Pas dan staan en nu komen we rond. Heb een zoete tante kap van chocolate. Maar die assie van me is blond, blond.
1: Eet goed, maar fit er niet genoeg. Dus geen me die